0: op met een neef.
1: Okay.
0: And cancel 92, truck 3. There's no issue here.
2: Statue copy.
0: Truck 3 copy.